U luisterde naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Natty Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Natty Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hoogenberg.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van de regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Er is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. Een verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dance hit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America sampled. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie en de soundtrack van Ocean's 12. Het programma in het programma Let's Movie. Hoofdrolspelers in Ocean's 12, dat zijn George Clooney als Danny Ocean, verder Brad Pitt en Matt Damon. Ze vormen een team dat inbraken pleegt in Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia, die achtervolgde hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen. En op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Ja, zo klonk tenslotte What Are We Stealing van de soundtrack van Ocean's 12 uit 2002. Dat nummer 12 in die titel van Ocean's 12 dat verwijst zowel naar het volgnummer van de film als naar het aantal bendeleden. De 11 uit de oorspronkelijke film plus Ocean's vrouw Tess. En die wordt gespeeld door, ik noemde haar naam al, Julia Roberts. Een nieuwkomer in de cast was Catherine Zeta-Jones als de Europol-detective Isabelle Lahiri. En Jeroen Krabbé, hij speelde een klein rolletje mee in de film. Ik ga nu verder met een nummer van een van de gastartiesten op deze soundtrack. Luister naar Faust 72 van de Franse band Dynastie Crisis uit 1972.

0: De Franse band Dynastie Crisis uit 1972 met Faust 72. Muziek afkomstig uit de film Ocean's 12 van Steven Soderbergh. Muziek die je hoort in dit programma Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, zo dadelijk gaan we verder met nog meer muziek uit Ocean's 12. Maar eerst, zoals je hoorde, de agenda. Want deze week is het alweer de tweede editie van het Streaming Video Festival. En dat is online te bekijken van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober aanstaande. De organisatie heeft voor die dagen gratis de beschikking gekregen over meerdere megaservers van een grote internetprovider. Deze streamingfilms zijn van tv-kwaliteit en ook goed te bekijken met een eenvoudige internetverbinding. Het festival is dus niet in bioscoop of theater te zien, maar in zijn geheel op internet. En dan de locatie, dat is natuurlijk van belang hierbij: www.streamingfestival.com. De eerste editie, dat was een enorm succes en dit jaar worden er ook weer veel kijkers verwacht. Vorig jaar lag de nadruk deels op soundtracks en experimentele muziekvideo's. En dit jaar gaat het meer over de hedendaagse experimentele beeldcultuur. Een aanrader om zeker te gaan zien is Rave Against the Machine van James Harvey. Een film over de muziekscene van nu in Sarajevo. Net als vorig jaar maakt DJ Technician de bumpers met elektronische muziek. Toegang is gratis als je internet hebt. Je surft dus naar www.streamingfestival.com van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober.

En zo klonk dit nummer 72904, die day af van David Holmes, de componist van de soundtrack van de film Ocean's 12. De soundtrack die we vandaag draaien in Let's Movie hier op Radio 6. Die David Holmes is een Noord-Ierse DJ, muzikus en componist. Geboren als jongste uit een gezin van 10 kinderen. Voordat hij actief werd in de muziekwereld was hij haarstylist en eigenaar van een café. Holmes begon zijn carrière als DJ op 15-jarige leeftijd in pubs in Belfast. In het begin van de jaren 90 runde hij 2 succesvolle nachtclubs in Belfast, Sugar Sweet en Shake Your Brain. In 1995 bracht Holmes het album uit This Film Scraps Let's Slash the Seats. En dat werd door critici goed ontvangen vanwege het sfeervolle geluid. Een van de liedjes van het album werd gebruikt in de film Pi. Volgens Holmes zelf werd hij voor het album geïnspireerd door filmmuziek. Buiten de 3 Oceans films componeerde David Holmes ook de soundtrack voor The Good German van Steven Soderbergh. Maar Soderbergh was kennelijk niet tevreden met de muziek, want hij vroeg later Thomas Newman om Holmes te vervangen. Verder mixte Holmes nog nummers van bekende artiesten zoals U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, Page and Plant en Ice Cube.

0: Veel muziek uit Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001. Ook geregisseerd door Steven Soderbergh. Dat allemaal in dit programma Let's Movie hier op Radio 6. Iedere zondag tussen 3 en 4 uur op deze zender Radio 6. Vandaag werd de muziek uitgezocht door Wannes Derven.
1: De zesde.

Verse 6, wat die wordt, dat hoor je morgenochtend in het programma The Beat. Deze CD was getiteld Soap and Water, het meest recente album van de Amerikaanse singer, songwriter en rootsrocker. Rocker Chuck Prophet, een man die net zo goed thuis is in de rijk georchestreerde ballades als in snoeiharde rocknummers. Zo dadelijk na vieren gaan we verder met het programma tussen Swing en Bob hier op Radio 6.

Downtime was de titel van het nummer van Chuck Prophet. Afkomstig van de cd Soap and Water, de cd van de week hier op Radio 6. De afgelopen week, want vanaf maandag is er een hele nieuwe verse cd van de week, een hele nieuwe.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Met muziek rond de film The Journey of Nettie Gunn uit 1985. Om te beginnen enkele alternatieve delen voor de afgewezen score, gecomponeerd door Elmer Bernstein. Luistert u naar het studioorkest onder leiding van de componist zelf, Elmer Bernstein.

We begonnen dit programma met enkele alternatieve delen voor de afgewezen score voor de film The Journey of Natty Gunn. Deze muziek was van Elmer Bernstein. Dan volgt nu de wel voor de film gebruikte score van de componist James Horner. De reis van Natty Gunn, een film uit 1985. De regie was van Jeremy Paul Kagan en het was een Walt Disney productie. De hoofdpersoon is 12-jarig meisje Natty Gunn. De reis van Natty, die reist van Chicago naar Washington, zo'n 2000 kilometer, op zoek naar haar vader. Nadat ze weggelopen is bij haar pleegvader. Ze raakt bevriend met een wolf. En zo staat ze ook op de poster van de film, met haar arm om die wolf geslagen. Samen hebben ze prachtige avonturen. En vinden vader, natuurlijk. Aan het eind van de film eindigen ze in een hartverscheurende omhelzing op een bergweg.

in de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil, zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Johan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Batacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart maart voor de weduwe wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde, klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseert de cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een gardenparty klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant, haar baas. Zij ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à Côté en Vivement Dimanche.

De Griekse regisseur Costa Gavras maakte in de jaren 60 indruk met een hele serie politieke aanklachten. Maar nu wil hij voor de verandering een comedy maken, Conseil de Famille. De hoofdrol is voor zanger Johnny Holiday. Fanny Ardant speelt zijn vrouw. En ze heeft met hun twee kinderen trouw op hem gewacht. Hij is namelijk een veroordeelde inbreker. En wanneer hij uit de gevangenis komt, wil hij meteen weer aan de slag. En wat erger is, zijn zoon wil zo graag met hem mee om brandkasten te kraken dat hij zijn vader zelfs chanteert. Omdat Conseil de Famille een parodie is op het genre van de policier, heeft Georges Delarue zijn score opzettelijk overdreven. De aanwezigheid van popidool Johnny Holiday roept automatisch elektronische instrumenten op, zoals de beatbox. Deze synthesizerkant van de score maakt de inbrekers serieuze professionals, tenminste, dat vinden ze zelf. Aan de andere kant zet Delarue een mondharmonica in die van hun pogingen haast een cowboyfilm maakt. Ze komen uiteindelijk dan ook in Amerika terecht. Met een jazzy saxofoonthema tenslotte plaatst de componist deze komedie in de traditie van de Franse gangsterfilm uit de jaren 50 en 60. Georges Delarue dirigeert hier een studioorkest.

Een jaar na Vivement Dimanche, in 1984, speelt Jean-Louis Trintignant de hoofdrol in het romantische drama Femme de Personne van de Engelse regisseur Christopher Frank. En weer componeert Georges Delerue de muziek. Trintignant is getrouwd en heeft een zoon die bevriend is met een klasgenoot. Die klasgenoot heeft een alleenstaande moeder, gespeeld door Marthe Keller. En zij is één van de vrouwen in dit verhaal die moet besluiten of ze een verhouding wil aangaan met een gebonden man of zelfstandiger blijven. Dus een vrouw die aan niemand toebehoort, zoals de titel Femme de Personne al aangeeft. Delerue begeleidt de dilemma's met een dynamische score die beweegt tussen rock voor de verleidelijke jeugdigheid en jazz voor de vastigheid. De componist dirigeert zelf de ensembles.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest van Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer aflevering 2 met klassieke filmscores van Arthur Honegger. En we beginnen met de complete score, L'idée genaamd, voor een korte film van Bertolt Bartos uit 1932, naar de roman van Frans Mazereel. U hoort telkens het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

U hebt geluisterd naar L'idée, de complete score voor een korte film van Bertolt Bartosz uit 1932 naar de roman van Frans Mazereel. Componist was uiteraard Arthur Honegger, want het draait om hem in deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Zij voeren ook de muziek uit die Honegger schreef voor Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935 naar de roman van Dostojevski. Misdaad en straf, ook wel schuld en boete. Zoals gezegd, opnieuw het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

Dat was de score die Arthur Honegger schreef bij Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935. Het Slovaakse radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano voert nu uit Farinet ou L'or dans la montagne, een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuse.

de filmscore van Arthur Honegger voor Farinet ou l'or dans la montagne. Een film van Max Offlaire uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuz. Het Slovaaks radiosymfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Luistert u nu naar hen in de score die Arthur Honegger schreef voor Le Déserteur ou J'attendrai. Dat is een Eerste Wereldoorlogfilm van Leonid Mogy uit 1939.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinemateek. Dit is de eerste van een onregelmatige reeks afleveringen met recent verschenen soundtracks. Met vandaag nieuwe soundtracks van Daniel Hart, Colin Stetson en Johan Johansson. De muziek voor de film The Green Knight uit 2021 werd verzorgd door Daniel Hart. Hart haalt voor deze film inspiratie uit middeleeuwse muziek en integreert ook meer hedendaagse avant-garde invloeden door middel van elektronische klankconstructies. Zo creëert hij een soundscape die uniek en nostalgisch is. In deze soundtrack wordt gebruik gemaakt van meerdere strijkinstrumenten, houtblazers, een harp en een draailier en verschillende percussie-instrumenten. En samen met synthesizers en vocaalwerk komt The Green Knight tot leven.

Dat was muziek van Daniel Hart voor The Green Knight. Colin Stetson schreef de score van de horrorcomedy The Menu. The Menu speelt zich af op een afgelegen eiland waar een van de meest exclusieve restaurants ter wereld is gevestigd. Het restaurant trakteert de gasten op een meergangenmenu van de beroemde chefkok Julian Slovic, gespeeld door Ralph Fiennes. Maar terwijl de groep welgestelde eters de ene conceptuele maaltijd naar de andere proeft, wordt het duidelijk dat het menu van chef Slovic meer inhoudt dan op het eerste gezicht lijkt. Met dezelfde perverse vrolijkheid als de chefkok uit de film zet Colin Stetson sierlijke soundscapes met ongebruikelijke instrumenten neer. Glazen worden bespeeld met eetstokjes, pannen worden als percussie gebruikt en hierdoor krijgt elke gang voor de gasten van chef Slovic een unieke stem. Een stem die alsmaar excentrieker en verontrustender wordt.

Dat was muziek van Colin Stetson voor The Menu. Ik krijg toch meteen zin om die film te kijken. We sluiten Cinematheque af met de in 2018 overleden IJslandse componist Jóhann Jóhannsson. Van deze overproductieve componist voor film, televisie en theater is recent een verrassende nieuwe EP genaamd Gold Dust uitgebracht. Deze bevat stukken die ongebruikt bleven voor de vele projecten waar hij aan werkte. Toen Jóhann Jóhannsson in 2018 overleed, liet hij een grote catalogus aan muziek achter die nooit het daglicht had gezien. Veel van de muziek in zijn latere jaren was gebonden aan filmervaring. En dit betekende dat soundtracks, singletracks of meer persoonlijke stukken opzij werden gelegd. De EP Gold Dust wil daar iets aan doen met 6 gevonden muziekstukken.

Muziek van Johan Johansson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie die is te vinden op onze website concertzender.nl. En we sluiten af met muziek van Daniel Hart.

Welkom bij Cinematheque. Vandaag in Cinematheque 3 recente soundtracks van Johnny Greenwood. We beginnen met de voor een Academy Award genomineerde soundtrack voor de film The Power of the Dog van Jane Campion. In deze film spelen Benedict Cumberbatch en Jesse Plemons de twee broers Phil en George Burbank. Phil is een dominante rancher wiens leven verandert wanneer zijn broer op een dag thuiskomt met zijn nieuwe vrouw en haar zoon. De band tussen de broers komt onder steeds grotere spanning te staan. In veel opzichten is Greenwood's score de verpersoonlijking van de hoofdpersoon Phil Burbank. De score is agressief en dominant en soms behoorlijk onaangenaam. Maar in de dissonante gaat ook een intellectuele kwaliteit schuil. Greenwood maakt gebruik van elementen uit de conventionele westerse filmmuziek, zoals strijkerssecties, honky-tonk piano's en cello's gespeeld als banjo's. Daarmee verwijst hij naar klassieke Americana en volksmuziek. Maar Greenwood speelt ze in bijzondere toonaarden en volgens vreemde akkoordenschema's, waardoor ze verkeerd aanvoelen. Zo ontstaat er in de score een spookachtig, angstig gevoel, maar ook een gevoel van verwachting. De personages gaan gebukt onder angst en hoop. Ten slotte worden ze verpletterd onder jaren van opgekropte druk.

We gaan verder met de soundtrack van de film Spencer van regisseur Pablo Larraín. Hierin speelt Kirsten Stewart de rol van Diana Spencer, beter bekend als Lady Di. De film toont het beklemmende leven dat ze als prinses van Wales leidde. Een leven dat eindigde met het auto-ongeluk in 1997, dat overigens niet in de film wordt getoond. Johnny Greenwood's soundtrack maakt gebruik van gitaar, piano, snaarinstrumenten en percussie en sluit perfect op haar leven aan. De composities haken in op de controle die anderen over Lady Di willen hebben en de vrijheid waar ze naar hunkert. Het contrast tussen beiden levert een fraaie spanningsboog op en een knetterende ontlading, zeker in combinatie met de dicht op de huid gefilmde beelden. De film loopt ervan over en de soundtrack werkt op de juiste manier op je zenuwen.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere informatie vindt u op concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en de samenstelling is van Robin Polm.

Dag, dag. Dit is voor de Concertzender het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmscores. Vanavond een groot werk van de Zwitserse componist Arthur Honegger. Die leefde van 1892 tot 1955. Hij schreef zijn muziek voor de film Les Misérables, een historisch drama van Raymond Bernard uit 1934, natuurlijk naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. Het is een suite voor orkest, Les Misérables. En in het Frankrijk van de 19e eeuw worden de levens van veel mensen gedurende 20 jaar bijeengebracht door het verhaal van de ex-gevangene Jean Valjean, die achterna gezeten wordt door de obsessieve politie-inspecteur. Luistert u naar Les Misérables van Arthur Honegger.

Deze muziek van Ennio Morricone die komt dus uit de film Verusca, Poesia di una donna. Heeft geluisterd naar een BBC studioorkest gedirigeerd door Morricone zelf. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, Jazz in de Film en wel gewijd aan muziek van Ennio Morricone. Het programma werd samengesteld door Kees Hogenberg, techniek Dirk Winkel.

U heeft de tune vast herkend. Hier is ons programma tussen concertzaal en filmtheater, gevuld met klassieke filmscores. Vandaag deel 2 in onze kleine serie klassieke scores van Bernard Herrmann. Hij leefde van 1911 tot 1975. Hij is vooral bekend geworden door zijn scores voor de films van Alfred Hitchcock. Aan hun jaarlange samenwerking kwam plotseling een eind toen Hitchcock aan het einde van zijn carrière vond dat het aan muziek van Herrmann lag dat zijn films niet meer zo goed bij het publiek aansloegen. U kunt nu muziek uit 6 scores horen en die worden allemaal uitgevoerd door de Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen. We beginnen met de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much, waarin James Stewart en Doris Day de hoofdrol speelden.

Dat was de prelude voor de film The Man Who Knew Too Much. We gaan verder met nog zo'n prachtige score van Bernard Herrmann, dit keer voor een film uit 1958 van Hitchcock, Vertigo. Hoofdrollen ook weer voor James Stewart, maar dit keer was de blonde dame Kim Novak.

Dat was Vertigo. Nu muziek uit weer zo'n wereldberoemde Hitchcock-film uit 1959, North by Northwest. Hoofdrollen waren er voor Eve Marie Saint en Cary Grant.

en dan nu muziek voor Hitchcock's snijdend spannende suspensefilm Psycho. Het is een film uit 1960. De hoofdrollen waren er voor Janet Leigh en Anthony Perkins.

Nu muziek uit 1964, de Hitchcock-film Marnie. U hoort weer het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Esa-Pekka Salonen.

Tot slot van ons programma een score uit 1966. En het was ook de laatste die Bernard Herrmann samen met Alfred Hitchcock maakte. Torn Curtain. De score werd niet in de film gebruikt. Hitchcock gaf de opdracht aan de componist John Addison om een andere score te schrijven.

U heeft geluisterd naar 6 klassieke scores van Bernard Herrmann voor Alfred Hitchcock's films. Tot slot, blues uit de score voor Taxi Driver van Martin Scorsese. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Dit keer de film The Scarlet Letter. The Scarlet Letter is een romantisch kostuumdrama van de regisseur Roland Joffé uit 1995 naar de roman van Douglas Day Stewart. In de hoofdrollen vinden we Demi Moore, Gary Oldman en Robert Duvall. We laten u nu niet voor deze film gebruikte muziek horen van de Amerikaanse componist, maar wel die van Elmer Bernstein. Dus het studioorkest speelt The Scarlet Letter. Ik vertel u nog even in het kort waar die film nou eigenlijk over gaat. Het is 1660. Hester Prime, een jonge vrouw vol verwachting voor het nieuwe land, arriveert in een koloniale nederzetting in Massachusetts. In afwezigheid van haar man, Roger, die ten strijde is getrokken om koloniaal gebied te veroveren. Hester maakt de Puriteinse gemeenschap te schande wanneer blijkt dat zij zwanger is. Niemand weet wie de vader van haar kind is, want Hester blijft loyaal en weigert zijn naam te noemen. Haar overspel wordt bestraft met de gevangenis. Na haar straf moet zij voor altijd publiekelijk de letter A van adulteress, overspelige, op haar kleding dragen. Tot grote woede van haar doodgewaande echtgenoot, die plotseling zinnend op wraak ten tonele verschijnt. En dit verhaal is op muziek gezet. En u luistert nu naar de muziek The Scarlet Letter.

The Scarlet Letter. We lieten u de score horen voor de film. De score die uiteindelijk niet gebruikt werd voor deze film. En deze muziek was van Elmer Bernstein. Hij dirigeerde ook het Studio Orkest. U heeft kunnen luisteren naar het programma Ongehoorde Scores. En het werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbirk. In een ander kunt u natuurlijk nalezen op onze site www.concertzender.nl. De volgende keer in Ongehoorde Scores de wel voor de Scarlet Letter gebruikte score van John Barry. Tot de volgende keer.

jazz. Ter illustratie nog wat trivialiteiten. Erg bekend was zijn huwelijk met de actrice Mia Farrow. Maar zijn huwelijk met de violiste Anna-Sophie Mutter is minder bekend. En bovendien ook alweer enkele jaren over. Maar het gaat in deze Sound of Movies om zijn muziek. En we beginnen met verschillende composities, niet gecomponeerd voor film, uit de periode 1945-1946. Na elkaar Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. Luister naar onder andere André Previn piano, Irving Ashby gitaar en Red Callender bas.

Dat waren vier composities van André Previn uit de periode 1945-46. Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. We gaan verder met It's Always Fair Weather uit 1955. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van de componist André Previn. Verder met Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang.

безмірно мистецтво снігів.

It's Always Fair Weather, compositie uit 1955 van André Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charis zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry Goldsmith.

Designing Women uit 1957 van Andre Previn. Muziek die ook gebruikt is als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Het studioorkest stond onder leiding van Jerry Goldsmith. Dan besluiten we deze Sound of Movies nu met een compilatie van verschillende filmthema's. We beginnen met Kiss Me Stupid uit 1964, Perez Prado en his orchestra. Dan Irma La Douce uit 1963, The Moving Target uit 1966, een studioorkest onder leiding van de componist André Previn en tenslotte Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny, Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score

Dat was de muziek van Elmer Bernstein voor The Silencers. Een actiecomedie van Phil Carlson uit 1966 naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein met zang van Vicky Carr op teksten van Mac David. We laten u nog een kort fragment uit The Silencers horen in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page.

U hoorde een fragment uit de score van The Silencers. Muziek van Elmer Bernstein in een arrangement van Ernie Freeman en Gene Page. Dan nu Elmer Bernsteins muziek voor From Noon Till Three. Een romantische en komische western van Frank D. Gilroy uit 1976. Met een bankoverval, een paardendiefstal, een mooie weduwe en meer standaard western elementen. In de hoofdrollen Charles Bronson en Jill Ireland. Het studioorkest staat onder leiding van Elmer Bernstein en gezongen wordt er door Elmer en Ellen en Jill Ireland.

Tot zover de muziek van Elmer Bernstein voor de romantische en komische western From Noon Till Three met Charles Bronson en Jill Ireland in de hoofdrollen en met zang van Elmer en Allen en Jill Ireland. De eerste twee nummers hoorden daar overigens niet bij. Dat was een vergissing van onze kant. Die kwamen uit de film Cannon for Cordoba. Dit was The Sound of Movies voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

Het chanson Pour qui, pourquoi dat u als laatste hoorde kwam dus uiteindelijk niet in de film terecht. Regisseur José Giovanni verklaarde dat hij niet meer wist waarom dat eigenlijk was, maar hij wilde zangeres Nicolette wel een nieuwe kans geven. Hij bood haar een rol aan in zijn volgende project, niet als zangeres, maar als actrice. En de film heet Un aller simple en werd gedraaid in 1971. Het is een misdaaddrama dat van geen enkele kant klopt, geeft de filmmaker toe. Het verhaal neemt halverwege een radicale wending. Een mislukte dief wil op het goede pad komen, maar een laatste roof gaat totaal de verkeerde kant op. En dat wordt al bezongen in het chanson op tekst van José Giovanni zelf. Het lied heet dan ook niet voor niets Un aller simple, oftewel enkele reis. Het wordt gezongen door Gilles Dreux. François de Roubaix schreef de muziek waaruit het noodlot en de onvermijdelijke dood spreekt. En op het einde van de film klinkt het chanson weer, wanneer het de hoofdpersoon begeleidt naar het schavot.

Dat François de Roubaix van oorsprong gitarist was, werd al duidelijk uit zijn score voor Un Aller Simple, die u zojuist dus heeft gehoord. Als bewijs voor de gitaarkunsten van de jonggestorven de Roubaix besluiten we deze uitzending met zijn score voor La Rapace uit 1968. Ook dit is een film van regisseur José Giovanni. Hij kreeg het boek Birds of Prey van John Garrick in handen en vond het een ideaal project voor acteur Lino Ventura. En toen geen van zijn collega's toehapte, deed hij de regie maar zelf. La Rapace is een politieke thriller die zich afspeelt in een Latijns-Amerikaanse bananenrepubliek in 1938. Lino Ventura speelt een koele huurmoordenaar die in opdracht van de rebellen de zittende president moet elimineren. François de Roubaix vond in de score zijn eigen niet nader te duiden Zuid-Amerika uit. Hij nam de muziek op in Mexico, maar combineerde het gitaarspel met de zang van de Peruaanse groep Los Incas en hij voegde er eigen fluiten, mondharmonica en mondharp aan toe.

Filmmuziek was dit van François de Roubaix. Hij stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Oftewel jazz in de film, oftewel dus muziek van François de Roubaix. Voor de vijfde keer overigens. Als laatste hoorde u zijn scores voor La Rapace van regisseur José Giovanni uit 1968. Samenstelling van dit programma Kees Horenberg.

U luistert naar de Concertzender, waar we verder gaan met de nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 130 kunt u gaan beluisteren in de reeks Jazz in de Film. En met een 12e aflevering over de beroemde Amerikaanse filmcomponist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. We beginnen met de score voor de film Some Came Running. En dat is een romantisch drama van Vincente Minnelli uit 1959. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.